0: blijf voor een banger voor Sarazan.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me. And doing what they...